0: feest naar A State of Trance. Zometeen de première van de nieuwe act Nelly & Nelson. Exclusief bij Fresh FM en A State of Trance. Ook nog voor je de nieuwe single van John O'Callaghan. En we hebben het Sensation Anthem voor je zometeen. De première voor het eerst op de Nederlandse radio. Maar dit is allereerst Scott Mac, Damager O2, de Mac Sims remix.
1: Armin van Buuren, A State of Trance. Je leest er alles over op Fresh.fm.